0: Vaskar, Tracy Chapman, ja, ek hoop nou nie, jy het een Vaskar volgend nie. Kom ons gaan kyk of vinnig, wat sê die verkeer?
1: Jou stasie verkeer.
0: Ja, kom ons begin so met daar in Gauteng. Paai is baie stil, natuurlijk, die vakantiedag. So, ja, nie te vreselijk baie verkeer nie. Maar Gauteng, dat is wel een stilstaande voertuig op de N1 Suidwaard, net na die proefplaas intersectie. Die linkerbaan is daar geaffekteerd. En dan KwaZulu-Natal, padwerke natuurlijk, die N3 in een suidelike richting. Hy is oorgeskakel na noordelike richting. Hulle het so'n bietjie die paaie daar herlei, en dis tussen Hammersdal en die M13 brug daar so. Hulle is bezig met padwerke daar, en hulle gaan so vir 2 jaar praat hulle van de bezig bly daar so. En dan ook padwerke op die N3 tussen Ibeklute daar by daar die intersectie. En dan ook op die N2 tussen Guamasho en Omdlothi, die N3.

0: 3 tussen Ebeklute en M13 uitgang, Paradysvallei, en dan ook die M3 in die suidelike richting, Pieter Brown, die linkerbaan is daar so gesluit, so ja, redelijk paie padwerke, so wees ook maar voorzichtig, baie mistigheid ook op die paie, so asjeblief toch, as jy rij, vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en kom jy maar net veilig by jou bestemming aan. Ja, vakantiedag vandag, baie mense gaan weer vanmiddag van hulle bestemmings af terugkom, so asjeblief toch, rij maar net voorzichtig. Dan ook op die M5 in die suidelike richting, daar by Berkeley, die linkerkantse baan is daar toegemaak vir een motor wat daar staan, so ja, wees ook maar net asseblief daar so versigtig. Verder is die paaie baie stil hier by ons in die Weskaap, baie min verkeer op die paaie uit die hart van die saak, so ja, so hier en daar is daar so een bietjie van verkeer, maar dit is daarom nou nie so een verskrikkelike bezige paaie soos altyd in die week nie, maar ons kyk weer later daarna.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Kom ons gaan gou daar na ons winkels toe en ons sê ook vir Jimmy Sousa, dankie vir hulle borskap vir vandag. En net daarna is het Pussycat met Georgia.
2: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467 of stuur een e-post na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgeving. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
3: Goeiemorgen, hier kijk, Jimmy's Sauces en Jimmy's Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomhuis. Lip lekker.
0: Ja, wat ek net van gepraat het is die song wat opkom, Pussycat's Georgie, nie Georgia, en ek sê dink nou, ek het nou my Amerikaanse hoedje op. Ja, met al die nies van Trumpie en Hormuzie. Ja, Trump het de Hormuzie. Pussycat met Georgie, net na ons winkels toe gegaan het.
4: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie pijnt. Bringing. Why struggle, my broer? Thou that other guy. On six ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinger. Plain job, through a job, shop or face. We do it quick, rash, rash, no stress. The go board, the postig board, in yo, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: Jimmy Sousa, die Peter Kiese vir een braai.
0: Ja, ons kan ons nog maar mal wees vandag, ne? Dit is so. Dit was 6:37. Ja, Trump is een hormoosie. Ja, ons hoop maar, daar is beterskap, ons hoop maar, daar is een uitkomst, hoop maar, hulle hou daar, hulle gaan er vandag nou weer iwers in Switserland, denk ek, ontmoet. En dan sal ek om my trivia vraag toe vroeger, jy moes my laat weet of jy saamstem, of jy denk, dit is daar ook een fabel, of is dit een feit, is dit een flater, of een feit. Koala, vingerafdrukke, is inderdaad net soos mense. Hy het ook vingerafdruk wat jy kan identificeer. Ja, elke koala beer het sy eie vingerafdruk wat uniek is aan hom of haar. Ja, dit gaan dalk een speerdienst dalk so een beetje die mekaar maak as hulle gaan begin koala beer vingerafdrukke kry. Op een crime scene. Ja, ek wonder wat hulle gaan doen. Pussycat, Georgie.

0: Nog steeds die 16, hè? Nog steeds de vakantiedag. Maar ja, nou is het tijd voor ons breakfast papgooi, hè? En zo maak jij.
1: Tijd voor die breakfast papgooi.
0: En morgen, van allemaal wat samen keer. Ik zie daar zo'n paar mensen wat wakker geworden. Het. Morgen, Neil. Morgen, Kathleen. Algoritme. Ja, Arend, morgen. Dat is lekker dat jullie samen te kijken. Ja, onze breakfast papgooi. Zo maak jij. Ik speel veel twee kort uittreksels. En dan kan jij kiezen wat je niet jij wil horen. Little Mix, Black Magic.
2: No, all the girls on the black knocking at my door. Wanna know what it is, make the boys want more.
0: Nummer 1 daar zo, natuurlijk geweest van Little Mix met Black Magic. Nummer 2, Brotherhood of Man en Angelo.

0: Bye Bye Bikindi. En het was Brotherhood of Man Angelo. En dat nummer 2. Nummer 1, A Little Mix, Black Magic. Ik geef jou een paar minuten en dan kan je even zeggen wat je wil horen.
1: Voel dit of schuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of schuld wat net die minder raak nie? Dan is daar goeie nieuws. Anton Zeli Procureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om die landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlyste. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
0: Ja, wanneer je tijd zijn hoor, dan weet je dat het zo'n 732. Nou, voor die van jullie wat nou zo'n beetje laat geslapen, wat vandaag, dis daar weg. Jij kan, moos, jij mag maar, ja. Het ik nou speciaal voor jullie zo'n lekker ouwe vastrappie nader gesleep. So, jy kan nou, ek weet nie wie al jy bed het, is nie Neil, of jy daar ook nou vir vrou lief, daar al grijp nie, en dan kan jy lekker dans. Kathleen, dat jy daar ook nou een warm varkie, of een gevriesde hoender, of een besem, of een mop by derhand, dan kan jy nou lekker dans. Net na het ons vir Jimmy Sousa dankie sê vir hulle borskap van die program, en dan is dit Connie Worries, sy dansorkest met een vastrappie.
3: Jimmy Sousa, die beter kiezen vir een braai.
4: Opstaantijd ontbijt op jou stasie.

0: Bike op jouw statie.
1: Op stand uit ontbijt, dan zie je wat van mij ook keil. Ja, bye, dankie, Roy. Zet het weer dat Arno Vosloo. Ook blijkbaar verjaar vandaag. Je kent die man glad niet, glad van geen kant af niet. Nou, wie is Arnold? Als hij bij de huis is. Oh, ja, ik had ook voor Roy gezegd. Ja, oh, mami. Roy is die 19 dagen, zo, ja, oh, mami. Ja, Arnold, ja, my man. Happy birthday, Arnold. Ja, kan jullie geloven, Arnold Vosloo. Ja, nog een Zuid-Afrikaner wat een goede naam, een groot naam gemaakt het in Amerika, daar in Hollywood. Als ik nou maar zo kijk naar wat die artificial, kunstmatige intelligentie voor mij gegeerd voor die verjaarsdag. Ik bedoel, dat is YouTube, dat is YouTube, YouTube-sterren. Gemeens weet waar die mensen vandaan komen, nie. Ik bedoel, dat is mensen wat ik glad niet eens ken, nie. Maar ja, Greece is vandaag een... waar had ik nou die datum daar gezien? Vandaag in 1978 is hij vrijgesteld. Greece. Ja, Greece Lightning. En dan was er nog een wat ons ook daar zal kennen, bekend is. Wat ook Blue Lagoon, The Awakening, is in 2012 vrijgesteld. En dan verder, ja, jullie. Hier is de klomp vreemde voorwerpen wat hier rond... Father of the Bride, 2022, ook vandaag vrijgesteld. Maar ja, die Artificial Intelligence, hij ken nog niet van Arnold. Nie. Maar Arnold, ons ken voor jou. Je moet lekker verjaar vandaag. Je luistert zeker nog niet naar jouw stage niet. Je is een beetje verder. Ik denk, je slaapt nog. Of dat is nog aand voor jou. Ja, je is 8 uur na ons. Zo ja, misschien. Misschien luister hij. Arnold, zo ja, ik hoop je gaan lekker verjaar. En ja, nee, kijk, ik zelf moest nog maar net met Elon en Donald en Vladimir. Ja, ik zelf moest maar niet met hulle. Ik zelf niet met die dode mensen, nie, weet die mammies niet. The Vamp, oh, Cecilia.

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Luister jy na ons vervolgvraag. Ek het amper elke dag gesê, ek gaan lees waaroor hierdie gaan, want ek is duidelik in die donker. En toe ek het nou lees, toe is ek nie in die donker, toe weet ek waaroor dit gaan. So ek wonder of jy dit volg, dit is baie, baie lekker. Baie bekende stemme daar van die vorige vervolgverhale, maar dit is nou hoe dit gaan. As daar vervolgverhale is, dan sit moes nou die selfe stemme. Maar dit maak jy sakkie, is nog steeds lekker om na te luister. Maar nou is het tyd vir...
2: Jou oogend opskom, vier in een rij.
1: Ja, het is jou oogend opskop 4 in een rij en Max the Army Veteran wil net dans op lekker country songs, maar nou kan jy dans op ons boer muziek nommerkies, Paardskeerders Bos Orkest met Trollos Kuite en boer Kitty met Sari Marais en boer muziek, ek weet nie wie dit is hier, met die Gala Polka en dan die Telebukkies met Maas, hey, Paas, hey.

0: soek Mika Honda by Gevelei for the thrill of the ride. Honda.
1: Ja, Mikor Honda, Mazda en Mikor Wings is die borg van oggend op skop. Jy kuier saam met my Debbie nog tot so kwart voor 11 se kant toe, waarna die landboumanne en manninne gaan oorvat. Kwart voor 12 is dit tyd vir jou vervolgverhaal en dan is dit tyd vir jou 80s musiek van 12 uur tot en met 2 uur en as Gary terugkom dan vat ek daai slot weer vir jou elke dag van die week, gaan ons heerlik op die 80s is saam en kuier Cherie en Wynand, hierdie hart van my en Demi Lee Moore met Maak My Jou Tequila, dis die Bootleg remix.

0: Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sing. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: stasi verkeer.
1: Uitsloer gebied aangaan op die paaie, Gauteng en stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by Lynnwood weg is nou opgeklaar en een obstructie op die N3 suidwaarts voor Linksfield weg, middelbaan is gesluit daar, wees asseblief versigtig. KwaZulu-Natal, geen opdatering nie, en so ook in die Kaap geen opdatering nie. Bly veilig, hou die afstand, hou die veiligheidsgordel aan, maak seker jy kom veilig by jou bestemming.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur DSS Connect, the heartbeat of the internet. Jou stasie.

0: Il primo evento di James Task.
1: As hy, dit was jou boere muziek treffers, drie in een rij gewees, en ja, ek hoop jy het geniet soos wat ek het geniet, dit bly my net lekker om jou boere muziekie te hoor, en jou voete te laat jik, 48 minute oor 2 in die middag, so skrams voor 3 uur, voor die nuus gebeur, so kyk uit vir daai, nou is lekker muziek, Gerard Stein, 17-18, lekker muziek van sy kant af.

0: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Local is lekker. En dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte die in sakpas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste prijse, beste diens.
2: Jouwstasie.net.

0: XFM, nieuws.
1: Ons hartelijk goedemorgen, ja, er is op die komp 4 uur, er is tijd voor nieuws op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

Kijk, tenslotte vannacht naar jouw geldzaken. Dit is jouw, natuurlijk jouw wisselkoersen en economische aanwijzers. De randse verhandeling tegenover die dollar op die stadium, R16.19. De rand staat tegenover die Britse pond, R21.71. En verhandelt tegenover die euro tegen R18.78. De prijs van goud is thans $4,340.57 per fijn ons. De prijs voor een vat Brent olie is dan op die stadium op $80.50 per vat. Dan die einde van jou nieuws om 5. Je kan weer nieuws hoor om 5:00 vanmiddag. Hierdie nieuwsbulletin is moontlik gemaakt hier van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou 'n zero-derm product nou by jou naaste geregistreerde handelaar.

Al een hartelijke goedemiddag en jou baie welkom op die 16e van die maand juni bij die programma Huiswaarts Samadijn. Rechtstreeks op die vakantiedag, natuurlijk, publieke vakantiedag. Ik is rechtstreeks op hierdie dag samen met jou, hier vanaf Harties FM en Harties Bespoort. Die uitzending wat ook herleid wordt op die zenders van jouw statie. En Riebeek Valley Radio. Ons kijk samen tot skyns voor 7 vanavond.

Maar natuurlijk, kom eens kijken bij je, want aangaan vandaag in het programma, hier in het vanmiddagse programma. Er zit wel voordraai vandaag om 4:30, dat is voordraai, dat is net niet zo bij actualiteit hier, want dat is openbare vakantiedag. Er zit wel veel nieuws weer om 5:00, met streeks weer direct daarna. Dan het ons om 6:00 voor jou een volgende nieuwsbulletin met jouw nationale weer. En ja, als gaan dan naar een beetje sport kijken. Zo 5:30 kant is dan sportnieuws. Zo maak jezelf gereed om zo'n beetje sportnieuws te ontvangen. Die loop van die middag ook in, maar specifiek om 5:30 vanmiddag. En ons kijkt naar die paaien, die verkeer. Als er enig iets gebeurt op die paaien, is je welkom om uit te laten weten, zodat ons aan het padgebruikers voortijdig kan waarschuwen. Dus nou, je contact met mij is baie welkom. En met mij de gezelsie naar het Leo op 061-501-2602. Ik wil graag weten, hoe spandeer jij jouw vakantiedag? Hier op dinsdag, die 16e juni, jeugddag in Suid-Afrika. Kom ons kijken een beetje wat gaan aan op die paaien. Die verkeersverslag wat aan ons deurgegeven wordt, die iTraffic.

0: Paul is 26 met 4 hier op Jeugdslinger Radio. Dit is huiswaarts aan het einde. Dit is openbare vakantiedag 16 juni. En ons keer samen hier, het skyns voor 7. Dan jullie gereelde bijdraans, behalve dan is die vanmiddag actualiteit om 14:15. Net na die sportnieuws om 5:30. Samen met je gewone nieuwsbulletins en verkeerverslag. Ons kyk ook na die weer. Streeks weer net na 5 en jou nationale weer net na 6 vanaand. Kom ons, en natuurlijk woorddraai vanmiddag. Moet nie vergeet nie, om 4:30, dit is oor 3-4 minuten van nou af. En die wil ek hier, want die afgelopen vrijdag vrygestel is door Fran Prince. En dit is natuurlijk kunstenaar wat baie vinnig sy opgang gemaakt het. En natuurlijk staande ovasie eindelijk maar verdien vir sy toetrede tot die Suid-Afrikaanse muziekbedrijf. Fran Prince met sy splinternieuwe enkelsnit uitspattig prachtig. Volgende vir jou, net hier op jou Slinger Radio.
1: Pas geland en kraakvars, net hier op Hardies FM.

0: Wel, dat is de einde van ons woorddraaispeling. Daar is twee deelnemers vanmiddag. Al twee die correcte antwoord verschaf. In de eerste plek vanmiddag wel gedaan aan Norman Turin van Durban. En Norman, wat eerst gezegd aan die woord van ons zoek vanmiddag is natuurlijk drive. Onder daar die drie liedjes van ons geluisterd het, was die eerste ene wat ik gegeerd was Shaggin' Stevens, You Drive Me Crazy. En toen heb ik uiteraard gegeerd hier amper die kunstenaars hier een naam van te geven. Die groep zijn naam Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing. Die laatste ene was Clive Bruce, zijn liedje Drive Safely Darling. En dan in die tweede plek, wel gedaan, Alta Clarence van Hartebees Poort. Ons neem vinnige draaikie maak by die markplek. Ons neem handelsbreek, kom ons terug met muziek. Lekker muziek, so uit die 80er jare, dan 8 uur, of tenminste 5 uur vanmiddag, waar kom ons dan 8 uur? 5 uur vanmiddag is het tijd vir jou volgende nieuwsbulletin. En dan ook jou streeks weer direct daarna.
1: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
2: Liefie, waar is my karsleutel?
3: Hier, pa.
4: Skat, het jy my handsak gesien?
3: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweetjies kort Immunedeo Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle wat fokus en geheue stimuleer. Dit help selfs vir my met eksamenstres en ek fokus baie beter.
1: Immunedeo Brain Food by meeste apteke, Dis-Chem en Klikswinkels landwyd. Immunedeo Brain Food skakel jou brein se volle potensiaal aan.
5: Hi, ek is Paul, sien van Tampere in Finland en ons luister na hartiesfm.com want hier doen hulle dinge anders. Kitos.
0: Wat is dit R100 vir jou op een splinternieuwe motorfiets kan sit? Laas School Brits geef vir jou die kans om een ongelooflike CF Matto 450 MT te wen ter waarde van een massieve 125.900. Ja, jy het reg gehoor, vir slechts R100 per kaartjie kan jy binnenkort dalk die ooppad vat op hierdie absolute droommachine. Maar daar is een beperkte hoeveelheid kaartjies beskikbaar en hulle vlieg vinnig. Jy kan soveel kaartjies koop as wat jy wil. Inskrywing sluit op die 30ste juni, so moenie wag nie. Tot het te laat is nie. Ondersteun Laerskool Britse Fonds en Sameling en staan een kans om groot te wen. Kry jou kaartjie vandag nog by esbritsraffle.co.za of gaan loer op die Harties FM app. Laerskool Britse Groot Raffle Competitie omtrand kan uiteindelik jou lewe verander.
6: Hoi, ek is Logan Peterson en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge net so klein bietjie anders doen. Geniet hom!

Prachtige in de hand van natuurlijk Rock the Warriors, Steve Wolf met Romy aangevraagd. Die er ons winnaar van Woorddraai vandaag. Dat is natuurlijk Norman Toerien van Durban. Kom eens kijken vanavond naar die situatie wat jou weer aan betreft. Het is jou streeks weer en die drie onderscheiden streken. Ons loer vanavond naar Hartebeest Poort Noordwest. Dan ook Brackenfell Kaapstad voor die luisteraars van jouw statie. En in Riebeek West daar in Vallei area voor die luisteraars van Riebeek Valley Radio. En net daarna dan gaan ons een handelsbreek nemen. En terugkom met nog muziek, onthou daar is nie, nie sy actualiteit nie, wel sportnies om 5:30.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Yes, people, if you're in the market for a car, listen up. Hatfield Motor Group is bringing the heat with the Hot Deals Festival. Don't miss out on the hottest deals on vehicles on our floors. With serious value and offers worth talking about. Plus, join us for test drive Saturdays with entertainment, family fun, and unbeatable vibes. Go and feel the heat at any Hatfield Motor Group dealership. Visit hatfieldgroup.co.za for more info.
3: Hatfield Motor Group, rated number one in service.
4: Jy luister na Harties FM, die stasie waar ons dinge anders doen.

Jacob Beart, is FM, jouw statie, riep ik bij de radio. Dit is natuurlijk een openbare vakantiedag vandaag, 16 juni. Ons programma is een beetje anders dan gewoonlijk, maar het is nu tijd voor sportnieuws. Ons het geluisterd naar die klanken van Baltimore, Tarzan Boy en Shine 4 en Jerry Rafferty. Ons kijken wat gaan aan op die sportgebied.

CFM, Nice. Er is aardig een goeie hand aan jou. Er is precies 6 uur en is tijd voor jou Nice op Hearties FM, jouw statie in de Big Valley Radio. Mijn naam is Ayn, goeienavond, baie welkom hier op die vakantiedag, die 16e december. Aha, wat nou voor mij, die 16e december, 16 juni. Bij ons wens, maar het was die 16e december. Ja, interessant dat die 16e december is ook openbare vakantiedag, maar nee, het is 16 juni. Het is jeugddag, het is tijd voor Nice en Afrikaans. Vanavond in Nice op jouw gunsteling radiostatie. President Cyril Ramaphosa het in die lig van Suid-Afrikaanse jeugwerkloosheid van 46% 'n beroep op die private sektor gedoen om die benoemde werkloosheid onder jong mense teen te werk. Ramaphosa het op die 50ste herdenking van die Soweto-opstande op jeugdag vandag gesê, in weerwil van vordering wat die demokratiese regering gemaak het, voer jong mense 50 jaar later nog 'n stryd en wel teen werkloosheid en 'n gebrek aan werksgeleenthede. Ramaphosa sê die sakesektor kan echter help om aan jong mense werk te verskaf om hulle drome en potensiaal te verwesenlik. Die DA se federale leier Jordani Loos sê teen immigrasieprotes optredes word gedryf deur sosio-ekonomiese konflik en nie weens haat teenoor buitelandse burgers nie. Meer as 2000 buitelandse burgers het die land die afgelope week verlaat te midde van toenemende spanning oor ongedokumenteerde buitelanders. Loos het gepraat nadat hy DA jeugdag en kieser registrasie saamtrek in Durban toegespreek het. Die departement van Middellandse Sake in vennootskap met die departement van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling het die prioriteitshof in Durban geskep om immigrasie sake te bespoedig. Het volg op 'n verifikasieproses wat bevind het dat bykans 2000 Malawiese burgers onwettig in die land woon. Die prioriteitshof sal virtueel onder die gesag van die Durbanse landershof funksioneer na mate die regering pogings verskerp om immigrasiewetgewing af te dwing. Die departement van binnelandse sake se woordvoerder Tulani Mavusu sê oortredings sluit in visums wat nie geldig is nie, reisdokumente wat verval het en ongedokumenteerde status. Hy sê die regte van individue wat geraak word is in sluitende prosedurele billikheid en toegang tot regsverteenwoordiging sal deurgaans gehandhaaf word. 'n Multidisciplinêre span bestaande uit die polisie, Kaapstadse metropolisie en ander wetstoepassingsagentskappe het vandag beslag gelê op vervalste goedere ter waarde van 10 miljoen rand. Die polisiewoordvoerder Amanda van Wyk sê hulle het meer as 40 winkels by 'n winkelsentrum in Bellville geteiken. Die sê beslag is onder meer gelê op klere, skoene, sakke, horlosies en sonbrille met nagemaakte handelsmerke. Die optrede volg op 'n soortgelyke operasie by dieselfde winkelsentrum 'n week gelede, toe dan beslag gelê is op nagemaakte goedere ter waarde van meer as 98 miljoen rand. Die Britse eerste minister Keir Starmer het nuwe sanksies teen Rusland by die G7-beraad in Frankryk aangekondig. Die sanksies teiken onder meer Ruslandse Yandex Bank, een netwerk wat verbind word met Ruslandse militêre intelligensie en tientalle skepe wat Russiese olie en gas na ander lande vervoer. Starmer sê die doel van die sanksies is om die finansiële en logistieke netwerke te teiken wat Rusland in staat stel om met die oorlog in die Oekraïne voort te gaan en sodoende Europese veiligheid bedreig. En nou tennisnuus, die Williams Sisters van Amerika, Serena en Venus sal na een afwesigheid van 10 jaar op Wimbledon van jaar weer aan die toernooi se dubbelspel kampioenskap deelneem. Die Williamse het die trofee 6 maal verower, waarvan die eerste keer in 2000 en die laaste keer in 2016. Die 44-jarige Serena het vroeg vandag verneem dat sy as 'n promotorskeuse 'n geleentheid in Wimbledon kry. Sy spog met 23 Grand Slam enkelspeltitels. Sy het na afwesigheid van 4 jaar verlede week saam met die Canadees Victoria Mbaku aan die Queen's toernooi in Londen deelgeneem, maar moes onttrek nadat Mbaku 'n besering opgedoen het. Serena sal ter voorbereiding van Wimbledon van dese week in Berlyn saam met Carolina Muchova aan 'n toernooi deelneem.

is een schakel bij je gunsteling radiostatie, de Sardis FM. En jouw statie in Riebeek Valley Radio, wat samkeer, 16 minuten, hij kan 16 minuten over 6. En kom eens kijken naar jouw jongste handelsnieuws. Maar voordat we daar komen, eerst tijd om te kijken naar die weer, hè? Morgen weer en dan nemen we onze handelsbreek.

0: lange dag van Voyage. Well, 363 with Voyage, rather. En voor de Texas met Summer, Summerson, Summer Sun. Ons komt bij kunstenaar Dries Belbloed net vanavond. Afrikaanse kunstenaars muziek voor jou, wat jij langlaas zo drie achter elkaar gehoord hebt. Fat Man, een man wat onszelf gevestigd heeft in het Afrikaanse muziekbedrijf. Ons luister naar het dorp toe. Eerst gaan ons wegvallen met Brian Lawaai. Dan gaan ons dorp toe en dan sluiten we af met Tanika Tesbes. Vanavond kunstenaar Dries Belbloed die muziek en leven van Fat Man. En net daarna is het groetijd hier op mij en jouw gunsteling radiostatie en die programma Huiswaard Samedijn. Geniet het!
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

0: Nou, van vet, man. Tanika Tisbis brengt ons aan het einde van Kunstenaar Driespel die muziek van Fatman vanavond. 20 minuten voor 6, groetijd voor mij hier op Johannesling Radio op die heerlijke aan verder, dinsdag aan, 16 juni. Deewald Berits kan je samen jou van 7 uur af en pad langs. Hoop je gaan jou aan samen om geniet. En dan krijg ik jou morgenmiddag voor die radio precies om 4 uur. En dan kun je ons weer samen huiswaarts samen daar. Dank je voor allemaal ze samen zijn. En ik waardeer het oprecht. En dan die handelsbreek, zoals gebruikelijk, een liedje in die 60er jaren. De Swinging Blue Jeans met Hippie Hippie Shake. Daarmee groet ik jou tot morgenmiddag om 4 uur. Van mijn kant af, mooi blij en... Hoe moet ik zeggen? Tot ziens, bye-bye of lekker slaap. Mooi blij, tot ziens, bye-bye en lekker slaap. Tot ziens.
1: Is skuld bezig om jouw leven te verwoes? Rembond Finance heeft de oplossing voor huiseienaars. Zonder skuldberading gebruiken ons die waarde in jouw eigendom om jouw skuld af te lossen, wat jou maandelijks duizenden kan besparen. Of jij droom van verder studeren, vakantie of vertrouwen, Rembond is hier voor jou. Krijg bijvoorbeeld 150.000 rand in slechts 1.500 rand per maand. Met geen beperking op die leningsbedrag niet. Maak die slim keuze en vat beheer terug. Bezoek rembondfinance.com. Randbond Finance, jouw sleutel tot financiële vrijheid, sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zinplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zinplex. Visit zinplex.co.za today.

0: Uberchebalen, maar hij is niet te vond. En die geier was bij mijn eyes.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpy Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
2: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

ochtendlig, zonstralen breek. Die stilte oor, na babie, koper mijn zand hopen.

0: jouw stasie.
1: Zachter, daar lig een duf, duf, duf, duf.
2: Hier is jij nummer 1 op jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie. Jouw stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaats.
0: Yellowstone.
3: Missie. Zoals jij daarvan houdt.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.